0: iedereen dat was van welkom, hè. Maar zegt er dus tussen ook.
1: Zeg maar,
0: daar
1: ook nog een woord.
0: Ja, ja, ik ben er maar hier ook mee. Ik ben er echt maar proberen op het jou ook komen. Maar, ach, jojo. Als is de, ik ben de, ik was zo. Nee, maar poes is zo stijf. Ik kom daar niet op, nee, nee. Dat moet ik nu niet aan mijn bedrijf.
1: Hoe kun je maar
0: van deze? Van deze, ja, dat is